0: Reklama.
1: Radio Citrusis reklamu samsakhovri. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

Door mijn hoofd pas hokjes is echt koppig. Natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Mi chai bada darbo man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.